0: maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM met het regio nieuws.
3: Goedemorgen, BOA's krijgen meer mogelijkheden om jongeren een reprimande te geven. Vanaf 1 juni kunnen handhavers minderjarigen een pedagogische maatregel opleggen, zoals een verwijzing naar halt. Dit kan bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren, zegt de stichting HALT. Bij kleine vergrijpen zoals overlast op straat, baldadigheid of alcoholbezit kan een BOA nu alleen een boete geven. Een pedagogische maatregel kan voorkomen dat een jongere in de toekomst ontspoort. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst in Nieuwegein. Het ging mis op de kruising van de Barnsteendrift met de A7-Verhoefweg. Niemand is gewond geraakt, wel is er veel schade aan beide voertuigen. 45 mensen met een hersenaandoening hebben de Dom beklommen. Een idee van revalidatiecentrum De Hoogstraat. Niet iedereen kon de 465 treden beklimmen, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Het is de tweede keer dat De Hoogstraat de beklimming organiseerde. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kan. In de Meern is een gevel van gerecycled wc-papier gemaakt bij het gebouw van de rioolwaterzuivering aan de Zandweg. Waterschap De Stichtse Rijnlanden die plaatste gisteren het laatste paneel. En het project toont volgens het waterschap aan dat duurzaamheid en technische innovatie hand in hand kunnen gaan. Het gebruik van cellulose dat in wc-papier zit vermindert de belasting van oppervlaktewater en de klimaatimpact van nieuwe producten. Het weer, het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Maximaal 23 graden en naast de zon zien we ook een paar wolkenvelden.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanalen Eiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
5: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
6: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
4: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
7: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
4: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Vietnam. Traantje Oosterhuis en haar vriendinnen. En dit is voor mij een hele goede morgen. Woensdag 27 mei 2026. Met twee uur lang informatie uit de stad Utrecht. Het week kan nog bieden en heel veel lekkere muziek.

de zee. Ja, daar kun je nog steeds heen, hoor. Ik kijk met een schuin nog naar buiten. Goedemorgen allemaal, het ziet er mooi uit. Maar het is echt een heel stuk koeler dan gisteren. Er is sluierbewolking, maar er komt wel behoorlijk wat zon. En we gaan vandaag ongeveer de 20 à 24 graden aantikken. Er is een matige noord- tot noordoostenwind. Daardoor kun je die ruiten weer tegen elkaar opzetten. Want ja, het was gisteren echt benauwend warm, vond ik zelf. Ik heb wel geslapen als een roos op de een of andere manier. Leuk is dat, hè? Het is vandaag een mooi dagje. Er zou hier en daar even een heel klein spettertje kunnen vallen. Het is vannacht niet kouder geworden dan 15 graden. Aankomende nacht gaan we de 10 graden aan tikken. Dus dat scheelt echt een stuk. En de vrijdag en de zaterdag die gaan heel drukkend warm worden. Dat je daar maar rekening mee houdt. Dat is vandaag een mooie dag om ook de hitte even uit je huis te halen. Dan even kijken naar de situatie op de weg. Nou, dat valt allemaal op zich helemaal reuze mee, hoor, eerlijk gezegd. A27, 4 kilometer file tussen Gorinchem en Lexmond. Dat is een vrij belangrijk dingetje op dit moment. En dan heb ik eigenlijk de belangrijkste files wel gehad. Voor de rest niet zoveel aan de hand op dit moment. Bijzonder eigenlijk wel. Komt er bijna nooit voor op woensdag. Maar het is gewoon vrij rustig op de Nederlandse snelwegen op dit moment. Nou, hartstikke mooi. Dus als je

Chris Koos Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. En zij hoort bij mij. Wij houden van nostalgie en we houden van gekke spelletjes, de mens. En het Willemierenpark was afgelopen weekend. En ik wist dat helemaal niet. Ik denk, moeten we het toch nog even met je erover hebben. Het Europees kampioenschap Kendama. Freestyle Kendama. Er werd een wedstrijd gehouden in het park. En er staan er mooie foto's bij. Als je denkt bij jezelf, hè? Wat is dat nou? Nou, Kendama bestaat uit een houten handvat met een puntig uitsteeksel aan de bovenkant en drie kommetjes. En aan het handvat hangt een touwtje met een houten bal. En dat doet mij meteen denken aan allerlei van die dingen, jojo's en diabolo's. Daar werd mee gejongleerd in. Ja, ik kon dat helemaal niet hoor. Mijn zussen die deden dat wel een beetje volgens mij. Een diabolo die kon je dan omhoog gooien in een touwtje. Het is een beetje simpel. Ik had van die kliklakballen. Kun je dat nog herinneren? Er waren twee van die ballen. Ja, ik kan het niet anders omschrijven. En die kon je dan op je vinger gooien. Tikken, tikken, tikken, tikken, tikken. Maar allemaal hebben we blauwe handen daarover gehouden. Want dat was echt een ding. Nou ja, dat kent dames dus blijkbaar ook. Je kunt ermee oefenen. Het is niet alleen populair in Japan, maar wereldwijd. En er is ook een grote online gemeenschap van spelers die hun trucjes filmen en delen. Want het doel is om de bal op te gooien en hem op te vangen. Klinkt heel simpel. Trouwens, dat doet me ook denken aan skippieballen. Dat is ook zo'n raasje geweest, maar goed. Je kunt hem dan opvangen op een van de kommetjes of op de punt. En dat klinkt eenvoudig, maar er zijn honderden trucjes die je kunt leren. Van makkelijk tot extreem moeilijk. Kendama. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Als je wil weten wat het nou precies is, kun je kijken op nieuws030.nl. Nieuws030.nl. En de Europese kampioenschap, ja, je moet er nog even op wachten, want dat was in het Willemienenpark. Er staat een mooie foto van iemand die dat Kendama-ding nou net andersom omhoog gooit. Die houdt de bal vast en dat apparaatje gaat dan omhoog. Hè. Mensen zitten elkaar te filmen, dus helemaal dus een sport waar concentratie heel belangrijk is. En nogmaals, het doet me denken aan die kliklak-dingen, jojo's, diabolo's en skippieballen. En oh ja, die buizen, kun je dat nog herinneren? Die kon je dan heel hard ronddraaien, hoor die. Woe! En dat wilden we allemaal massaal doen aanschaffen. Dat zijn raasjes. Of dit ook een raasje gaat worden, het is maar net wat je wil en wat er uiteindelijk mee gaat gebeuren. Kan zomaar dat het in een film of een serie terechtkomt en dat het een raasje gaat worden. Je weet het maar nooit. Het hoort een beetje bij het zomerse weer ook natuurlijk. Dan gaan mensen lekker in het park zitten en dit soort dingen doen. Roxanne Hazes heeft een nieuwe single uit en hij is mooi. Oh, mooi. Het gaat een beetje over haar vader. Een beetje een nostalgisch liedje. Zij gingen vroeger met z'n allen, met de hele familie, met haar broertje en haar moeder toen nog. En haar vader, want die leefde ook nog, André Hazes. Richting Amerika, dat gingen ze heel

Maar wat voor naam dan Donnie? En moet dat nou horen hier bij Bingo FM? Lantaarnpalen in Utrecht. Die worden op grote schaal gerenoveerd om lichtvervuiling tegen te gaan. Het college heeft hierover meer uitleg gegeven in antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. Want het college moet 's nachts de stad veilig laten blijven door voldoende verlichting. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van kunstlicht op natuuromgeving en leefkwaliteit zoveel mogelijk worden beperkt. Dat zegt de gemeente Utrecht. Nou, de gemeente die vervangt daarom in de hele stad oude verlichting door energiezuinige LED-armaturen. LED-lampen, dat ken je wel. Deze lampen geven warm licht, wat zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid moet verbeteren. Maar om lichthinder te beperken, worden afschermingen gebruikt. En die worden heel veel gebruikt bij verlichting die na 11 uur wordt gedimd. Tijdens werkzaamheden bleek dat bij sommige vernieuwde lampen een onderdeel ontbrak, waardoor juist meer lichthinder ontstond. Nou, kijk eens even aan. Het is me toch wat. En de lichthinder die gaat verminderen zodra de onderdelen zijn vervangen. Wordt ook gekeken naar lange lantaarnpalen van minimaal 3 meter hoog met amberkleurig licht om beter rekening te houden met, let op, vleermuizen, vogels en insecten. Dat idee ziet het college echter niet zitten, omdat het volgens haar ten koste gaat van de veiligheid op straat. Ja. Dan is het echt een partij voor de dieren. Is het nou partij voor de mensen of partij voor de dieren? Het is maar net wat je wil. Natuurgebieden zoals Amelisweer, Noorderpark, Ruigehoek, Maxima Park, Griftpark, Julianenpark en Park Transwijk, die vallen niet onder de reguliere vervanging. Voor deze gebieden is volgens het college een aparte aanpak nodig. En tenslotte, en let nu op hoor, dat is weer zo'n dingetje, zegt het college, de kritiek op de term Chinees hoedje voor de kappen van een lantaarnpaal serieus te nemen. Volgens het college wordt die naam officieel niet meer gebruikt, Chinees hoedje, vanwege het stigmatiserende en racistische karakter. Nou ja, we hebben racistische lantaarnpalen. Echt waar, de kap heet nu officieel Model Utrecht. Ja, nou ja. Kan zijn dat is een naam Chinees hoedje toch nog sporadisch gebruikt is. Wij betreuren dit en onze inzet is deze naam niet meer te gebruiken. Aldus de gemeenteraad in de raadsbrief. Nou, college van BW moet ik eigenlijk zeggen. Dus Chinees hoedje is racistisch en stigmatiserend. Dat mag niet meer gebruikt worden. Dat je het gebruikt spreekwoordelijk, ja, daar kan de gemeente niks aan doen, zegt de gemeente. Wat een raar verhaal dit allemaal. Ja, het staat op de pagina van Duik. Je kunt het allemaal doorlezen op je gemak. Soms begrijp ik de wereld niet helemaal. Dan gaat er bij mij een heel ander lampje branden. Circus Custis en Louise.

Hij heeft het geleend van het duo Onbekend. Dat zijn de ouders van Frank Verkooijen. Maar een heel ingewikkeld verhaal. Danny Temming, alles in het leven duurt maar even. Nou, dat valt wel mee hoor. We gaan richting het nieuws van 8:30. Dat doen we met Cloud en App en Vloed. Ik ben zo bij je terug. Tot zo.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen, BOA's krijgen meer mogelijkheden om jongeren een reprimande te geven. Vanaf 1 juni kunnen handhavers minderjarigen een pedagogische maatregel opleggen, zoals een verwijzing naar halt. Dit kan bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren, zegt de stichting HALT. Bij kleine vergrijpen zoals overlast op straat, baldadigheid of alcoholbezit kan een BOA nu alleen een boete geven. Een pedagogische maatregel kan voorkomen dat een jongere in de toekomst ontspoort. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst in Nieuwegein. Het ging mis op de kruising van de Barnsteendrift met de A7-Hoefweg. Niemand is gewond geraakt, wel is er veel schade aan beide voertuigen. 45 mensen met een hersenaandoening hebben de Dom beklommen. Een idee van revalidatiecentrum De Hoogstraat. Niet iedereen kon de 465 treden beklimmen, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Het is de tweede keer dat De Hoogstraat de beklimming organiseerde. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kan. In de Meern is een gevel van gerecycled wc-papier gemaakt bij het gebouw van de rioolwaterzuivering aan de Zandweg. Waterschap De Stichtse Rijnlanden die plaatste gisteren het laatste paneel. En het project toont volgens het waterschap aan dat duurzaamheid en technische innovatie hand in hand kunnen gaan. Het gebruik van cellulose dat in wc-papier zit vermindert de belasting van oppervlaktewater en de klimaatimpact van nieuwe producten. Het weer, het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Maximaal 23 graden en naast de zon zien we ook een paar wolkenvelden.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

prachtige stem, hè, Jacques Herp. Ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten. Hele vriendelijke, aardige, ondeugende man. Mag ik dat zo omschrijven? Ach, jawel. Een man mag niet huilen. Een echte smartlap, hè. En in de ware zin van het woord. Hij had natuurlijk één probleem altijd in de loop van zijn carrière. Hij had één grote hitpunt. Manuela. En ja, dat is zo'n ontzettend goed liedje. Dat heb Pierre Cartner ook nog dit voor hem geschreven. Man mag niet huilen. Dat is in mijn ogen altijd wel een hit geweest. Maar het is geen officiële hit. Hij heeft uiteindelijk via allerlei bewerking van de Toreador uiteindelijk toch nog zijn tweede hele grote hit op zijn konto mogen bijschrijven. Jacques Herp had af en toe hele andere dingen willen doen. Ik kwam tegen, ja Fred, ik wil ook nog klassieke werk opnemen enzovoort enzovoort. Maar ja, dat wil niemand horen. Toen dacht ik, ja, dat is af en toe het lot van een popmuzikant. En zeker in het geval van Jacques Herp met zijn ene hele grote hit en dit liedje. Tot en met de Toreador had hij anderhalve hit, maar hij werd wel overal geboekt natuurlijk. Nou ja. Jacques Herp, een bijzondere carrière van die man. Eigenlijk waard om daar eens een hele goede biografie of een filmpje over te maken. Hij stond in de Telegraaf dat hij na zoveel jaren zijn zoon weer wil ontmoeten. Dat is toch ook een heel bizar verhaal eigenlijk. Nou ja, een man mag niet huilen. Vaak gecoverd, maar in de originele versie door Jacques Herp. En dat prachtige orgeltje erbij van Pierre Cartner. Een klassieker, vind ik dan hoor. Ik heb liedjes voor je. Ik heb onder andere Emma Heesters, daar begin ik bij. En ik heb Justin de Wild en nog veel meer muziek. Je hoort het hier allemaal bij Bingo FM op deze woensdagochtend.

Emma Heemstedt zegt, nou, alles wordt beter. Nou, ook de situatie op de weg, want ik heb één file, A27, Breda richting Utrecht. 4 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En dan heb ik eigenlijk de files gehad. Nog wel een mededeling, de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij afrit de Bilt is het wegdek in slechte toestand, maar daar is verder nog geen file uit voortgekomen. Nou, dat is het. Daar heb je rekening mee te houden. Hoe fijn is dat? Kunnen we lekker muziek instarten? De nieuwe single van de bank zit dus, Multimiljonair.

Runneveld en Cherio. Ik dacht bij mezelf, hoe zal het toch met visdeurbel.nl zijn? Nou, dat is gewoon nog actief hoor. Ik kijk met ongeveer zo'n 1000 mensen tegelijkertijd naar de livestream. Moet je nagaan hoe populair dat is. Niet alleen in Nederland wordt gekeken, in Utrecht in Nederland, maar ook echt in het buitenland heel veel.

mooi druk. En dan gaat dat eindelijk, als er genoeg wordt gebeld, dan slaan we open. Dat wordt dan handmatig gedaan bij de dienst. Visdebel.nl maakt elke week een journaal. Er is nog geen nieuwe wat werd gezegd. Nou,

0: visjes een bonte camera te zwemmen die we zelf niet te zien krijgen. Maar houden prachtige vogels die vieten en echt goede jagers. En het mooie heldere water laat ze goed zien. En opnieuw zag ik regelmatig drijfvuil langskomen.
1: Ja.
0: Vorige week vertelde ik over de tienduizenden kilo's aan afval die jaarlijks uit de grachten worden gevist. Waaronder 3.000 tot 4.000 fietsen.
2: Ja.
0: Nou, als je het nog niet gezien hebt, kijk het viscollege dan zeker nog even terug. Vorige week was er nog veel vis. Maar ook in Amersfoort zien we nu duidelijk minder vissen langs.
1: Ja, nou, daar hebben we niks mee te maken met Amersfoort. We houden het bij Utrecht. Ik hou je een beetje op de hoogte. Dus het is er nog steeds. Visdeurbel.nl. Daar kun je kijken naar de Utrechtse Weert Single. En daar zie je van alles en nog wat af en toe voorbij komen. Met af en toe een fuut. Hier is Nick samen met Simon.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
2: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
1: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
3: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
1: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Wilson, ik heb een meisje thuis. Goedemorgen, het is woensdag 27 mei. We gaan beginnen. Met de tweede uur van de ochtendshow. Nog een uurtje informatie en heel veel lekkere muziek. Ik begin met Yves Berendsen.

werelden en terug in de tijd. Ik zat een beetje te klooien met de computer. Dat heb je vast wel gehoord. En het vorige uur kan gebeuren, hoor. Goedemorgen, welkom bij het tweede uur. Ik ga even kijken samen met jou waar het vast staat. Ja, het is hartstikke rustig op de weg. Hoe lekker is dat eigenlijk, hè? Het is een graadje of 15 met hier en daar een heel klein wolkje. En we gaan zo de 4 à 25 graden aantikken vandaag. Hoor. Dat gaat een mooie dag worden. A27 nog steeds tussen Gorkum en Lexmond. 4 kilometer file op dit moment. En dan heb je eigenlijk alles wel gehad, behalve de A28 Amersfoort richting Utrecht. 2 kilometer file tussen afrit Den Dolder en Utrecht. Op deze prachtige woensdag. Het is of een feest. Ik zat hier vanochtend en ik zie allemaal mensen voorbij komen. Ik woon om de hoek bij de moskee in Zuilen. Ik denk bij mezelf, wat is er aan de hand? Mensen allemaal in keurige kleren met hun kinderen. Het is offerfeest, een oud verhaal. Het stamt uit de Bijbel en de Koran. Abraham, een van de aartsvaders van het christelijke, islamitische en joodse geloof. Een van de oervaderen, die kreeg de opdracht van God om zijn zoon te offeren. Ja, waarom weet niemand. Maar goed, God die deed dat als een ultieme test. En helemaal op het einde zei hij, nou, dat hoeft toch niet. Je hoeft je zoon niet te offeren. Je bent heel trouw geweest, daarom mag je een rammetje offeren. En dat is het offerfeest geworden. Joodse mensen vieren niet, die vertellen het verhaal. Wat christenen zeggen uiteindelijk, is het de ultieme offerfeest gebeurd. Hoe raar dat ook klinkt, door Jezus te offeren als het lam van God, om het zo maar eens te zeggen. Maar islamitische mensen die vieren dat. En dat is de komende dagen en vandaag het hoogtepunt daarvan. Daarom lopen ze in een keurige zondagse kleren, om het zo maar eens te zeggen, hier voorbij. Zo zie je maar weer. Je hebt Pinkster gehad en nu offerfeest. Achter samen van die dingen die erbij horen. En nou, ik wens mensen daar een fijne dag mee, als je dat fijn vindt om te doen. Ik weet dat een heleboel mensen denken, oh, al die beestjes die worden dan hun strot doorgesneden. Ja, dat is ook weer zo. En dat wordt dan weer verdeeld tussen de armen van de wereld. Ik blijf er een beetje neutraal in, mensen. Ik heb Wolter Kroes voor je, Route du Soleil. Als je er zin in hebt, nou, we hebben zelf een Route du Soleil. Een vriend van mij is net op het vliegtuig door Spanje gestapt. Ja, die komt eigenlijk hetzelfde weertype terecht als wij. Dat is lekker, toch?

Route Soleil Wolde-Kroes. Ik heb hem een paar keer gereden en het is een mooie route hoor als je ervan houdt. Maar weg van de snelweg is ook hartstikke leuk. Wij bij de gemeente Utrecht hebben een goed idee. Er zijn een aantal brokstukken van de Domtoren die vrijkwamen tijdens de restauratie in de Schikkel geplaatst. Nou, er is van de Domtoren veel gemaakt. Van lampjes tot en met onderzetters. Je kon er stukken kopen. Kleine vissen, sponsen en zoetwatermosselen, die kunnen, maak geen grapje, die kunnen onder deze brokstukken schuilen en tegelijkertijd vormt deze ook weer als voedsel een functie voor grotere vissen. De stukken natuursteen die van de oude dom afkomen, die zijn aan een stevige constructie bevestigd. En de gehele constructie is ter hoogte van de nieuwe kade net onder water geplaatst. En dat waren echt mooie bewerkte stukken hoor, als ik het zo zeg. En ook grote vissen zullen hier komen jagen op kleine vissen. Zo krijg je een heel ecosysteem hier. Aldus stadsecoloog Anna Nijs. Nou, ik had net in vorige uur de visdeurbel.nl. Ja, als je die bakken ziet, de singels en de oude gracht, dat is natuurlijk allemaal vrij glad. En ja, er is weinig natuur in te ontdekken. Afgelopen paar dagen was er ook weer sprake van sloten. Hè. Die zijn ook bijna biologisch dood, omdat we dat zo goed onderhouden. Dat moet allemaal netjes zijn. Ook in Utrecht natuurlijk. En dat hoor je ook in het visdeurbelverslag. Er wordt heel veel afval geflikkerd in dat water. Aan de andere kant denk ik dan altijd bij mezelf, ja, als er een heleboel fietsen liggen in de Oude Gracht, is dat ook natuurlijk schuilruimte voor kleine vissen, ponzen en zoetwatermosselen. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Dat begrijp ik ook eigenlijk wel een beetje, hoor. Want die fietsen, dat zijn er wat hoor, in de Oude Gracht en in de singels. Maar goed. Laten we even teruggaan naar de blokstukken van de Dom. Die zijn dus geplaatst in echt hele mooie stukken. En niet zomaar stukken die van de Dom afgedonderd waren. Nee, echt bewerkte stukken uit de oudheid. Die zijn dus in het water gegooid. En die zijn nu bedoeld om als schuilplaats te dienen voor kleine visjes, onder andere. En sponsen en nogmaals zoetwatermosselen. Ja, en die zijn allemaal weer op hun beurt verantwoordelijk voor het aantrekken van bijvoorbeeld eenden en andere vissen, denk ik hoor. Maar goed. Hier zijn Donnie en Senna. Of ben ik nou dom? Nee toch? Wat blijf je nou?

0: bij mij.
1: Ach ja, Nick Nicolai, Rozen hier bij Bingo FM, de bingo schijf van deze week. Keurig op rij lagen dinsdagmiddag 36 Duitse luchtdoelgranaten van 8,8 mm in het gras. Bij de gracht van Forte Bild is een bericht van Utrechts Nieuwsblad op 25 mei 1966. Er waren namelijk 10 van dat soort granaten uit het water gehaald en vrijdag 19 granaten. Kinderen van personeel van de Koninklijke Marechaussee die hebben het oorlogstuig ontdekt dat bloot kwam door de lage waterstand als gevolg van de werkzaamheden, en dan moet je opletten, in het nieuwe universiteitscentrum, de Uithof, wat tegenwoordig Science Park heet. En de brigadecommandant van Forte Bild bracht de journalisten van het UN op het terrein naar de plaats van de vondst. En die dingen die werden natuurlijk gevonden. Het was 1966, niet zo lang na de Tweede Wereldoorlog, zo moet je dat eigenlijk maar zien. Ik kwam toen ook op de planeet. En ik heb nog meegemaakt dat in Katwijk gewoon de bunkers in de duinen stonden. Die zijn later opgeblazen. We hebben nog wel eens wat bunkers uitgegraven. We hebben hele feesten gegeven. Maar de Uithof die werd toen dus gebouwd in 1966. En er werden ook allerlei dingen gevonden. De granaten waren nog behoorlijk intact in 1966. Aan het uurwerk mankeerde praktisch niets. En zodra ze uit het water zijn gehaald, treedt er vrij snel een oxidatieproces in. Dat verhoogt het gevaar van ontploffing. En spelen met het oorlogstuig, zoals nog steeds gebeurt, al dus het UN is helemaal uit den boze. Nou, dat mooie verhaal staat op utrecht.nieuws.nl. En er zijn nog wat van die dingen gevonden, moet je nagaan. Wij hebben te maken gehad toen de tijd met spullen uit de Tweede Wereldoorlog. Nou, er zijn nog steeds allerlei bommen en granaten, om het zo maar eens te zeggen. En die worden nog steeds gebruikt. En dat duurt heel lang voordat dat allemaal opgeruimd is, joh. In 1966, in het Utrechtse geval dus, dit verhaal over al die granaten die gevonden werden op het terrein waar uiteindelijk de Uithof zou verrijzen, wat nu Science Park heet. Wordt over gepraat al heel lang, hoor, om Science Park. Ik weer gewoon uit of te laten eten, maar dat even geld te zijn. Mensen, ik hoorde ooit dit liedje. Ik zat gewoon naar de tv te kijken. Ik denk, zo, wat een goed nummer zeg. Rutje Kot, die zong het in één keer. En ze ging met een soort, optocht van mensen over een podium. En ik dacht bij mezelf, dat is oké, zeg. Want dat klinkt goed. Bleek geschreven te zijn door Pascal Jacobsen van Bluff. Leun op mij, Rutje Kot, hier bij Bingo FM.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen, BOA's krijgen meer mogelijkheden om jongeren een reprimande te geven. Vanaf 1 juni kunnen handhavers minderjarigen een pedagogische maatregel opleggen, zoals een verwijzing naar HALT. Dit kan bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren, zegt de stichting HALT. Bij kleine vergrijpen zoals overlast op straat, baldadigheid of alcoholbezit kan een BOA nu alleen een boete geven. Een pedagogische maatregel kan voorkomen dat een jongere in de toekomst ontspoort. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst in Nieuwegein. Het ging mis op de kruising van de Barnsteendrift met de A7-Verhoefweg. Niemand is gewond geraakt, wel is er veel schade aan beide voertuigen. 45 mensen met een hersenaandoening hebben de Dom beklommen. Een idee van revalidatiecentrum De Hoogstraat. Niet iedereen kon de 465 treden beklimmen, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Het is de tweede keer dat De Hoogstraat de beklimming organiseerde. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kan. In de Meern is een gevel van gerecycled wc-papier gemaakt bij het gebouw van de rioolwaterzuivering aan de Zandweg. Waterschap De Stichtse Rijnlanden die plaatste gisteren het laatste paneel. En het project toont volgens het waterschap aan dat duurzaamheid en technische innovatie hand in hand kunnen gaan. Het gebruik van cellulose dat in wc-papier zit vermindert de belasting van oppervlaktewater en de klimaatimpact van nieuwe producten. Het weer, het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Maximaal 23 graden en naast de zon zien we ook een paar wolkenvelden.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
4: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Bluff, levenslang hoorde je bij Bingo FM. Leuk, dacht ik bij mezelf, even Bluff draaien naar Rutje Kot en Leun op mij, wat ik net draaide, de eerste half uur van dit uur. Mensen, we gaan de 23 graden aan tikken. Dat is net even wat minder dan de afgelopen dagen. Hè. Laten we het daar maar een beetje op houden. Noord-Noordoostenwindje 3, die is dus gedraaid. En daardoor hebben we dus frisse weer, bijna 10 graden minder dan gisteren. Hè. Dat is echt veel, hoor. En heel misschien even ergens een spetter dat je denkt, hè, spetter? Maar dat is echt heel uitzonderlijk, hoor. Maar goed, morgen dan gaat het alweer warmer worden. Dan gaan we de 24 graden aan tikken. En dan vrijdag en zaterdag zo 28 respectievelijk 25 graden. Dus vrijdag hebben we alweer hartstikke warm hier. En dat blijft zondag ook een beetje hetzelfde. Dus we hebben gewoon mooie dagen, hoor. Het is perfect. Het is een perfecte weertype. En het is hartstikke lekker. Maar het is dus ietsje minder warm dan gisteren. Mag dat zo? Nou, veel minder warm dan gisteren. Dat mag ik toch echt wel zeggen, want sommige mensen die kunnen dan niet slapen. Die hebben last van plaknachten. Wat me wel opvalt, is dat de eerste vliegen en de insecten alweer voorbij komen denderen. Ik heb hele kleine miertjes bij mij. Ik heb al een lokdoosje neergezet, maar het viel me op dat in één keer alle vliegen zoiets hebben van, wij zijn er ook weer, ja, daar horen er ook bij. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo, maar goed. Morgen dus 24 graden, vrijdag, dan kan het 28 graden worden. En daarna in het weekend hebben we zo ongeveer 3 à 24 à 25 graden. Nou, is dat lekker? Ja, dat is eigenlijk een fantastisch vooruitzicht. Ook voor mensen die dan weer naar de camping willen. Want we hebben natuurlijk weer een heel kort weekje. Ik heb muziek voor je van het goede doel. Gijzelaar, ik heb Marco Kraats en Lange Frans. Als de zon schijnt, begin met Wesley Ponsen. Als jij liegt en bedriegt. Trouwens,

Henry Ponsen, als je ligt in bedriegt, nog één file. De dagelijkse file van vandaag. Gorinchem en Lexmond. Er staat 6 kilometer file op weg richting Utrecht op de A27. Voor de rest niks aan de hand. Marco

ja, vergeet dat nooit meer. We hebben een paar burgemeesters geleden Annie Brouwer-Korf gehad. Die heeft vastgezeten toen met de treinkaping in Wijster. En af en toe hadden zij een reunie. En dan zongen ze dit liedje met z'n allen. Ach, was ik maar een gijzel. We hadden af en toe een beetje kritiek op dat nummer. Maar ze Annie Brouwer-Korf, nee, ja, dat is echt ons liedje geworden uiteindelijk. Zo zie je maar hoe dat dingen zich ook kunnen omkeren, mensen. Mensen die heel veel last hebben van verkoudheid, zoals kinderen, die hebben een tekort aan antistoffen. Dat is een onderzoek van het UMC Utrecht geweest, die dat heeft uitgewezen. Weer zo'n verkoudheid op school of in de opvang, als je kind dat meeneemt, nou ja, dan is dat op zich niets om je zorgen over te maken. Maar als het uitmondt in meerdere infecties per jaar, luchtweginfecties, want dat is verkoudheid eigenlijk, dan kan er meer aan de hand zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en het Radboud. Darmbacteriën die zijn mogelijk daarbij betrokken. Die spelen mogelijk een rol. De snotneuzen, hoesten, slijm, niezen, keelpijn en nog veel meer. Kinderen hebben er vaak last van. En het is zelfs normaal dat kinderen jonger dan 2 jaar... ongeveer 11 luchtweginfecties per jaar krijgen. Want ja, daar word je hard van, daar wendt je lichaam eraan. En kinderen tussen de 5 en de 10 jaar zo'n 6 keer per jaar. En hoewel dat voor ouders misschien niet zo voelt, is dat iets positiefs. Dat wordt namelijk gebruikt om je afweren op te bouwen. En daardoor pikken ze steeds minder verkoudheden op. Dat is een van de weinige dingen waarvan we nog steeds geen enkele oplossing voor hebben. Verkoudheid, ja, dat is een heel simpel ding, maar toch. Nou ja, sommige kinderen die zijn veel vaker verkouden en hebben terugkerende luchtweginfecties. En dat komt, en hoe dat komt, dat is niet altijd duidelijk. Maar onderzoekers van het UMC hier in Utrecht en het Radboud hebben onlangs geconstateerd dat toch 40% van deze kinderen een tekort heeft aan de antistof IgA. En deze stof die vormt een belangrijke eerste verdedigingslinie tegen ongewenste ziekteverwekkers. Nou, het is een verhaal. Je kunt er op zich helemaal niks mee. Maar het is wel handig dat ze weten dat het dat dus die antistof is. En je kunt met bepaalde diëten dat een beetje opknappen. Nou ja. Er zijn heel veel dingen die je darmen stimuleren. Waaronder vezels. En dat stimuleert de goede bacteriën. En af en toe een knijpfruitje is niet verkeerd. Zolang een dieet maar divers is, zegt een bacterie-expert. En ja, begint dan bij de borstvoeding. En het houdt dus niet op bij wat je eet als kind. Nou ja, het is een heel ding. Kinderen mogen af en toe best een hap zand in de mond steken. Elke keer handen wassen, hoeft helemaal niet. Zo krijg je namelijk een immuunsysteem die een schop onder zijn kont krijgt. En wees dus niet hygiënisch met je kinderen, om het zo maar eens te omschrijven. Het is een beetje een samenvatting van een verhaal wat je op je gemak helemaal kunt teruglezen in het AD als je bij jezelf denkt, mijn kind is altijd verkouden, hoe kan dat nou? Nou ja. Als je bij jezelf denkt, klopt dat wel, dan hebben deze heren de boodschap voor je. Maak me nou niet gek, Samuel Welten en Libbe Kleine. Maak me nou niet gek.

0: Ja.
1: Maak me niet helemaal gek hoor. Samuel Welte en Little Kleine horen hier bij Bingo FM. Ik ga wieberen. Straks John Schaap. Daarna hebben we onze Henry hier. Dan zit Lawrence op deze plek. En dan is Kevin Alder aan de beurt. Dat is de overdag programmering. Ik wens je een hele fijne woensdag. En ik heb Roxy Dekker nog voor je. Hoi hoi.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap, met John Schaap.

gast in de show. Zong als de zon even schijnt. En na zoveel gezelligheid is het tijd voor een rustpunt in dit programma. De nieuwe single van Kimberly Francis is een echt cadeautje.

ze nog nooit tegen mij gezegd dat ik de grootste fout was. De Utrechtse Robin Buijs. Een heel goed liedje. Ze noemt zich tegenwoordig Ruby June. Goeie.

0: zo actief. De Wannabes organiseren leuke dinnershows. Dit was hun allerbekendste liedje. Goedemorgen, zonneschijn.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. Het aantal woningen met een waarde boven het miljoen is vorig jaar fors toegenomen. Volgens marktonderzoeker Calcasa is 1 op de 16 koopwoningen in Nederland een miljoenenwoning. In Den Haag en Utrecht kwamen er vorig jaar de meeste miljoenenwoningen bij. En ook in Zeist was een flinke toename volgens de onderzoekers. BOA's krijgen meer mogelijkheden om jongeren een reprimande te geven. Vanaf 1 juni kunnen handhavers minderjarigen onder meer verwijzen naar HALT. Dit kan bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren, zegt de Stichting HALT. Bij kleine vergrijpen zoals overlast op straat, baldadigheid of alcoholbezit kan een BOA nu alleen een boete geven. Een pedagogische maatregel kan voorkomen dat jongeren in de toekomst ontsporen. De gevel van de rioolwaterzuivering in de Meern is gemaakt van gerecycled wc-papier. Waterschap De Stichtse Rijnlanden plaatste gisteren het laatste paneel bij het pand aan de Zandweg. Volgens het waterschap toont het aan dat duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. De gevelpanelen besparen 3/4 van de CO2-uitstoot vergeleken met bakstenen. Bijna 50 mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben de Dom beklommen. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft het georganiseerd en dat was voor de tweede keer. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kan. Het weer, zon en bewolking. Het is een stuk koeler dan gisteren. Het wordt vanmiddag maximaal 23 graden.
2: Schaap met John Schaap.

Dat vrouwenalfabet geen simpel ABC'tje is, heeft Monique Smit ons dan toch uitgelegd in 4 minuten. Ik draai de Wesley Broncos voor je met Amalia. En op de playlist staat Peter Borkes. Jamas. Ja, dat is proosten in het Grieks. Maar eerst deze single. Het is de nieuwe van Dario en Naldo Lima. Zon en Zol.

zeggen ze dan. Ja, Mas, juist. Een oude klassieker van Carola. Binnen nu en een paar minuten op Bingo FM. Jouw ogen hebben geen geheimen meer, hoor je na André Hazes.

1983 en dat draaide ik voor je. Love isn't love en jouw ogen hebben geen geheimen. De Zweedse Carola bracht het tweetalig uit in Nederland. Het was in 1983, ze stond 7 weken in de top 40... en haalde zelfs de 7e piekpositie in deze

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap met John Schaap.

0: schat.
1: Waar ze ook weer andere talenten de ruimte gaven. Waaronder hun eigen zoon. Nou, veel van die talenten zijn doorgebroken. René is heel trots op zijn kinderen. Op Danny en Maxime. En Maxime hoorde je nu met Dit is Liefde op Bingo.
2: He conocido en mis sueños, mujer de mi corazón. Has pasado en la noche y te has ido sin razón. Cuando recuerdo tu sonrisa como fuego tras de ti. Y mi alma se lamenta que no estés ya junto a

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Het aantal woningen met een waarde boven het miljoen is vorig jaar fors toegenomen. Volgens marktonderzoeker Calcasa is 1 op de 16 koopwoningen in Nederland een miljoenenwoning. In Den Haag en Utrecht kwamen er vorig jaar de meeste miljoenenwoningen bij. En ook in Zeist was een flinke toename volgens de onderzoekers. BOA's krijgen meer mogelijkheden om jongeren een reprimande te geven. Vanaf 1 juni kunnen handhavers minderjarigen onder meer verwijzen naar HALT. Dit kan bijdragen aan meer rechtsgelijkheid en een pedagogische omgang met jongeren, zegt de Stichting HALT. Bij kleine vergrijpen zoals overlast op straat, baldadigheid of alcoholbezit kan een BOA nu alleen een boete geven. Een pedagogische maatregel kan voorkomen dat jongeren in de toekomst ontsporen. De gevel van de rioolwaterzuivering in de Meern is gemaakt van gerecycled wc-papier. Waterschap de Stichtse Rijnlanden plaatste gisteren het laatste paneel bij het pand aan de Zandweg. Volgens het waterschap toont het aan dat duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. De gevelpanelen besparen 3/4 van de CO2-uitstoot vergeleken met bakstenen. Bijna 50 mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben de Dom beklommen. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft het georganiseerd en dat was voor de tweede keer. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kan. Het weer, zon en bewolking. Het is een stuk koeler dan gisteren. Het wordt vanmiddag maximaal 23 graden.
2: Schaap met John Schaap.

Wat een geweldige hit, zeg. Tino Martin, Jong en Dom. Roni Vestes, jij bent aan het werk. En voor de schilders wil je graag een blaadje horen. John West en Lange Frans. Ja, ik had John West al gedraaid, maar ach,

was een echt momentje van John. De 3 E's, het kind in mij. En hiervoor draaide ik Robert Pater met Maar nog steeds zijn we samen.

0: Songfestival liedje.
1: Ik hou van jou.
0: Maribel heet eigenlijk Marietje Kwakman. En ze heeft met het Volendams Operakoor ook nog een hit gehad. Dat was Laat het altijd vrede zijn. Nou, ondanks dat het een hit was, is

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Champions League. Champions League, Fleming en Boef. Die deden de Champions League net na het nieuws van 12 uur. Het ziet er aan te komen. We gaan lekker lunchpakketten weer. En dank aan John en Fred voor de afgelopen 4 uur. Ik heb er weer van genoten. Dit is Henk Bernard bij je vrienden van de radio. In

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Hij kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

Sander Quarte en de Tapster van Tijuana. Ja, we gaan even naar het regennieuws. Wat is er weer zover? Die tijd die vliegt echt voorbij, dat is niet te geloven. En straks zijn we weer terug met een broodje speciaal. Dat is ook wel lekker. Hier is René Vroger.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De provincie Utrecht heeft de meeste miljoenen woningen van Nederland. Volgens woningdatabedrijf Calcasa groeide het aantal koopwoningen van een miljoen euro of meer in onze provincie met bijna 20%. Bos en Duin springt eruit. In dat dorp in de gemeente Zeist is meer dan 90% van de koopwoningen inmiddels meer dan een miljoen waard. Maar ook in Utrecht, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Vinkeveen staan veel dure huizen. De miljoenenmarkt verschuift steeds meer van vrijstaande villa's naar de gewone woonwijken. In de wijk Lunetten is vanmorgen een man met zijn scootmobiel het water ingereden. Hij stond er tot zijn knieën in, meldt de brandweer, waar hij kon worden gered. Lijkt erop dat de man niet gewond is geraakt. De politie heeft hem voor de zekerheid naar de huisarts gebracht. Hoe het kan dat hij het water inreed, is niet bekend. Bijna 50 mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben de Dom in Utrecht beklommen. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft dit georganiseerd. Dat was voor de tweede keer. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kon, zegt De Hoogstraat. Het weer, zon en bewolking. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen wordt het weer iets warmer en zonniger.
0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: koken. Can't help falling in love. Het broodje speciaal voor vandaag. Oh, zo'n lekker broodje.
1: Toen ik jou voor het eerst zag lopen, daar in het mooie oud Napoli, was net

Jorry van der Boer, de man uit Bokstel. Loterij. Nou, ben jij een loterij of heb je wel eens een loterij gewonnen? Ben je er gelukkiger van geworden? Of denk je van nou, zoals het toen was, was het ook weer gelukkig? Ja, soms kan het invloed hebben op mensens leven natuurlijk, een loterij. Hier is Akda en de Munnik en het regent zonnestralen.

Imca Marina Harlecchino hier op Bingo FM. En een kanje van een vrouw en nog een andere kanje. Die sluiten we mee af dit uur. In ieder geval zijn we daarna weer terug voor het tweede gedeelte van het lunchpakket.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Jeffrey Heesen, de wereld is van ons. Dat is goed om te horen, Jeffrey, dankjewel. Dat we even een aantekening maken, het is voor ons. Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van het lunchpakket. Hier is Mo tegen de klippen op.

Suavemente, dans met mij, Gerard Pals en Travassi. Ja, in Brabant zouden ze zeggen Spaanse centen. Ja, nee, het is Suavemente. Dus dat je het even weet, is een beetje Spaans. Kun je het lekker meekrijgen en zo. Nou, we zijn lekker aan het lunchen trouwens. Jij ook aan de andere kant van de radio. En het hoeft niet zo'n uitgebreid lunch te zijn. Het kan ook heel eenvoudig zijn. Een broodje met kaas of zo. Alles draait.

Rick Harren zingt over gekkenhuis. Ja, soms heb je van die momenten dat je denkt van jongen, wat is dit voor een gekkenhuis? En dan moet je even rustig in de hoek gaan zitten tot het over is. Monique Smit.

0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd. Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De provincie Utrecht heeft de meeste miljoenen woningen van Nederland. Volgens woningdatabedrijf Calcasa groeide het aantal koopwoningen van een miljoen euro of meer in onze provincie met bijna 20%. Bos en Duin springt eruit. In dat dorp in de gemeente Zeist is meer dan 90% van de koopwoningen inmiddels meer dan een miljoen waard. Maar ook in Utrecht, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Vinkeveen staan veel dure huizen. De miljoenenmarkt verschuift steeds meer van vrijstaande villa's naar de gewone woonwijken. In de wijk Lunetten is vanmorgen een man met zijn scootmobiel het water ingereden. Hij stond er tot zijn knieën in, meldt de brandweer, waar hij kon worden gered. Het lijkt erop dat de man niet gewond is geraakt. De politie heeft hem voor de zekerheid naar de huisarts gebracht. Hoe het kan dat hij het water inreed, is niet bekend. Bijna 50 mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben de Dom in Utrecht beklommen. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft dit georganiseerd. Dat was voor de tweede keer. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kon, zegt De Hoogstraat. Het weer, zon en bewolking. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen wordt het weer iets warmer en zonniger.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, ik zat eens even te snuffelen in die oude platendoos. Er zitten heel wat mooie kanjes bij. Maar ik vond er ook een van Benny Nijman. Nou, Benny Nijman die ken je natuurlijk van Waarom fluister ik je naam nog? En ik weet niet hoe. Maar deze vond ik ook wel leuk trouwens. Vrij en bij jou zijn. Dat kan tot 2 uur. Want we zijn bezig met het lunchpakket. En genieten van de muziek. Dus ik zou zeggen, Benny, ga van wal. Ik vind het...

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

de Nijs. Lucinde. Lekkere plaat trouwens. Ik denk, nou, laten we die eens een keer de revue laten passeren hier op Bingo FM. Recht uit het hart van de Domstad, het station met de grootste glimlach. Ja, inderdaad. Danny Christ.

volkomen onderuit zijn tenen. Frank van Etten, niet bang voor de duivel. Oké, dan weten we dat in ieder geval. Kunnen we daar een vinkje achter zetten. Nou, ik ga afscheid nemen van je straks. Veel plezier met Lawrence. En de rest van de programma's. Ik ga weer buiten spelen. En ik laat je vrij tot onder nieuws met Connie van der Bos en Wim Rijken. Stapel gek op jou.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo een nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

niet eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters. Nou, ik hoop dat je geen liefdesverdriet krijgt om, als je naar Loris Nicolaas luistert op de radio. Nee, dan mag je weer verder zappen. Nee, grapje, blijf lekker erbij. Hè. Ja, gewoon blijven. We gaan naar Ronnie Flex met Acta en de Munich. CD van mij. Wanneer ga je?

0: samen zijn van Quincy Smulders. We gaan naar het regionale nieuws van 2:30.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: 55 plus, woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
4: Bingo FM met het regionieuws.
5: Goedemiddag. De provincie Utrecht heeft de meeste miljoenen woningen van Nederland. Volgens woningdatabedrijf Calcasa groeide het aantal koopwoningen van een miljoen euro of meer in onze provincie met bijna 20%. Bos en Duin springt eruit. In dat dorp in de gemeente Zeist is meer dan 90% van de koopwoningen inmiddels meer dan een miljoen waard. Maar ook in Utrecht, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Vinkeveen staan veel dure huizen. De miljoenenmarkt verschuift steeds meer van vrijstaande villa's naar de gewone woonwijken. In de wijk Lunette is vanmorgen een man met zijn scootmobiel het water ingereden. Hij stond er tot zijn knieën in, meldt de brandweer, waar hij kon worden gered. Het lijkt erop dat de man niet gewond is geraakt. De politie heeft hem voor de zekerheid naar de huisarts gebracht. Hoe het kan dat hij het water inreed, is niet bekend. Bijna 50 mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben de Dom in Utrecht beklommen. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft dit georganiseerd. Dat was voor de tweede keer. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kon, zegt De Hoogstraat. Het weer, zon en bewolking. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen wordt het weer iets warmer en zonniger.
4: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

gezelligheid. Ik ben er wel helemaal fan van, hoor. Guus Meeuwis, proosten. En voor het regionale nieuws. En het laatste nieuws lees je uiteraard via bingofm.nl. En in ons gratis app. En bij Kevin straks uitgebreid nieuws, hè, vanaf 4 uur. Onderweg naar huis met Kevin Scholten. Maar zo zijn we er nog niet, hoor. Nog 1 uur 20 minuten bingo in de middag.

Arne Jansen, ik doe alles voor jou. Denk even na, hè. Een fout momentje. 3:15 komt er weer voorbij. Iets minder dan een half uur. Lords@bingofm.nl. Of geef hem door met de gratis app.

0: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim 1 week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Jou herken ik met gesloten ogen van Dirk Mildijk. Tweede gedeelte van Bingo in de Middag, de woensdageditie. De week is ook weer lekker doormidden en we hadden de maandag al een extra dagje vrij. Dus dat zijn wel, ja, toch wel weer pluspunten. En met het mooie weer, nou, wat wil je nog meer? Bluff met Counting Crew, nu met Holiday in Spain.

Me Love You van Gordon en Replay. Nieuwe muziek hier op Bingo. En ja, ze zijn weer helemaal terug. Hè. Ze zijn gewoon nooit weg geweest eigenlijk. Vooral Bingo niet hoor, want we draaien ze nog regelmatig. Hè. We gaan naar Gianluca met Ga Maar Weg. En zo dadelijk een lekker fout momentje. Maak je

Rosie van Nick Nicolai is deze week nog de bingo-schijf hier op de Stadszender van Utrecht. Tot vrijdagmiddag. En dan maakt Menno Otke weer een nieuwe bingo-schijf bekend. Kort over 3. Het goede doel nu met uit vrije wil. En zo dadelijk het regionale nieuws.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De provincie Utrecht heeft de meeste miljoenen woningen van Nederland. Volgens woningdatabedrijf Calcasa groeide het aantal koopwoningen van een miljoen euro of meer in onze provincie met bijna 20%. Bos en Duin springt eruit. In dat dorp in de gemeente Zeist is meer dan 90% van de koopwoningen inmiddels meer dan een miljoen waard. Maar ook in Utrecht, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Vinkeveen staan veel dure huizen. De miljoenenmarkt verschuift steeds meer van vrijstaande villa's naar de gewone woonwijken. In de wijk Lunette is vanmorgen een man met zijn scootmobiel het water ingereden. Hij stond er tot zijn knieën in, meldt de brandweer. Maar hij kon worden gered. Het lijkt erop dat de man niet gewond is geraakt. De politie heeft hem voor de zekerheid naar de huisarts gebracht. Hoe het kan dat hij het water inreed, is niet bekend. Bijna 50 mensen met een niet aangeboren hersenaandoening hebben de Dom in Utrecht beklommen. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft dit georganiseerd. Dat was voor de tweede keer. Niet iedereen kon helemaal omhoog, maar elke revalidant kreeg een realistisch doel. Voor veel mensen was het een mooie uitdaging om te zien wat er wel kon, zegt De Hoogstraat. Het weer, zon en bewolking. Het is een stukje koeler dan gisteren. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen wordt het weer iets warmer en zonniger.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Danilo Kuijters, wat als ik wat mis. En voor het regionale nieuws en meer nieuws check je in onze app en bingofm.nl. En hoor je over een klein half uurtje bij Kevin. Hè. Uitgebreid nieuws, verkeer, weer en veel gezelligheid. Rolf Sanchez nu met Wen Wen.

Een mooie chica zoals zij van Gerard Paltz en Jamman. Nou ja, geen chica. Zo dadelijk onze grote vriend Kevin Scholten. Hij is jouw gids in de spits. Heel veel plezier met Kevin. Je hoort zo dadelijk actueel verkeer, het laatste nieuws. Veel gezelligheid. En je kunt bij hem ook gewoon een plaatje aanvragen. En een request doen via kevin@bingofm.nl. Of stuur een berichtje met de Bingo FM app. Ik zeg tot

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fragat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten even met de situatie op de weg. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 19 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren 5 minuten. Dat allemaal door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daardoor dicht. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knopen Dunette en de Meren ongeveer 12 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knopen Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Lexmond. Ongeveer 13 minuten. En als laatste de A28 Amersfoort richting Utrecht. Dus Alfred en Dolder en Knoop met Rijnsweert ongeveer 5 minuten vertraging. Een hele goede middag.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: zijn wezen. Nou ja, daar ben ik blij om hoor. De week tot midden op deze woensdagmiddag. 27 mei 2026.
1: Zij weet het.
0: Nou ja, fijn om te horen dat ze het weet. En fijn dat we er weer zijn. Tot aan vanavond 6 uur hier op Bingo FM. Tot 6 uur luister jij naar Op Weg naar Huis. En hier is Wesley Bronckhorst. Ik ga naar

Barneveld en die zwoele zomernachten. De politie heeft al sporingsbericht verspreid naar het steekincident van maandag op de Mariaplaats in Utrecht. Daarbij raakte één persoon gewond en volgens de politie werd het slachtoffer tijdens het werken op zijn laptop aangevallen door een man met een mes. Het slachtoffer wist weg te rennen en is later naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is nog altijd voortvluchtig en de politie zoekt een lichtgetinte man met een blauw pet, een zwarte jas en een opvallende oranje of rode tas. Mensen met informatie wordt gevraagd om zich te melden en de beelden zijn terug te zien op de website van Duik. Dus als je meer weet, word je gevraagd om even contact op te nemen met de politie. Wij gaan door met de nummer 1 hit van Rob de Nijs. Hier is hij met zijn bange hart.

Jannik Smit en Jari Helleger. Zijn ben je verliefd op deze woensdagmiddag? We gaan eens even kijken naar het weeroverzicht voor de komende dagen. Want dat ziet er wel fantastisch uit. Morgen 26 graden, vrijdag 32 graden. En zaterdag temperaturen rond de 27 graden. Gisteren zou het nog gaan regenen. Maar vandaag zijn de Britten positief en blijft het droog. Zondag 24 graden. En als het goed is, vanaf maandag gaan de temperaturen zakken naar waardes tussen de 22 en de 23 graden. Wij gaan door met een oud dansje. We hebben het over Corrie Koning samen met Johan Heuser. En zij zingen de Huppelsong.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goeiedag. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen nacht twee camera's van de gemeente opgeblazen met explosieven. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigrisdreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de twee kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident op de Mariaplaats in Utrecht. Op Tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een andere man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Ook speelt zijn ploeg Arsenal komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakt in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Ronald Koeman heeft tot 1 juni de tijd om nog aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn. En Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte het de ploeg niet om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. Het weer dan nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het goed af naar een graad of 9. Morgen weer veel zon, het wordt dan 24 of 25 graden.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld ongeveer 5 minuten. A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maarsen en Breukelen 5 minuten. En de A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Daar staat 32 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren ongeveer 11 minuten. Dat allemaal door een kapotte vrachtauto en de rijstrook is daardoor dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 13 minuten. En daar A12 Arnhem richting Utrecht tussen Knobbeldunet en Knoopend Oude Rijn 8 minuten vertraging. A27 Almere richting Goijkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten ongeveer 8 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Noorderloos ongeveer 23 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 7 minuten. En de A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden ongeveer 5 minuten vertraging.
6: Weg naar huis met Kevin Scholten.

40. Dit was Just in the Wild en Cheerio. Inmiddels is het 7:05. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Ik vertelde in het vorige half uur het bericht over de steekpartij op de Mariaplaats in Utrecht. En ja, de beelden zijn ook te zien op de website van Bingo FM zelf. En dat is bingofm.nl. We gaan even mijn favoriete plaat voor vandaag draaien en even een rustmomentje in het programma. En dat doen wij met Marco Bezzato en De Waarheid.

aan wat je van me denkt en hoe je voor me leeft.

helemaal niet. Alle tigers er even Utrecht zijn vannacht twee gemeentelijke camera's opgeblazen met explosieven. Rond 12:15 kwamen er bij de politie meerdere meldingen binnen van een harde knal. Die was volgens omwonenden trouwens te horen tot in Maarsen. Het is niet de eerste keer dat de camera's op de Tigersdreef worden vernield. De camera's waren geplaatst vanwege eerdere overlast en geweld in de wijk. De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen om zich te melden. En mocht je camerabeelden hebben van bijvoorbeeld je deurbel, dan word je gevraagd om deze te delen met de politie. Wij gaan door met een klassieker. Hier is Bonnie Sinclair. En Bonnie, kom je buiten spelen? Nou, lijkt me gezellig, toch?

Tot midden in de radiowaanel Bingo FM. En dat is wel lekker als je dan maandag vrij bent geweest. Dan gaat de rest van de week ook lekker snel. En voor je het weet is het weer weekend. We gaan nog even door met de muziek. We kijken zo nog even verder naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor Goldband. En dit is een noodgeval.

0: is Roelvink en als de zon schijnt...
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten... dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over... en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden... om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst... nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande... dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 9 minuten. A2 Utrecht richting Sethoggebos. Tussen Culemborg en Waardenburg 27 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en De Meren 16 minuten. Dat allemaal door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 8 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Houten ongeveer 8 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Knalenland en Woerden 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Noorderloos. Daar staat 24 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Wekkerdam ongeveer 13 minuten. En als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Daar staat 11 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

En dit was Django Wagner en die mooie blauwe ogen. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Uur 2 is ingegaan en tot aan 6 uur ben ik bij je. Daarna de hoogste tijd voor Bingo Non-Stop. En vanavond rond de klok van 7 kan je luisteren naar Utrecht Sociaal. Daarna tussen 8 en 11 Bingo Non-Stop. En vanavond tussen 11 en 12 ga jij heerlijk naar bed. En dat doe jij met Loris Nicolaas. Hello.

van Pingel FM. Dit was muziek van Frans Bauer. En ik wil met je dansen. De werkzaamheden in het park De Hoge Heide in Leidsterrein worden naar verwachting dit najaar hervat. Bewoners wachten al jaren op een extra speel- en sportvoorziening in het park. De plannen stammen uit 2017, maar liepen flinke vertragingen op door personeelstekorten bij de gemeente. Onder meer nieuwe skatebanen, wandelpaden en rolstoelvriendelijke draaimolen moeten nog worden toegevoegd aan het park. Volgens de gemeente zijn de personeelsproblemen nu grotendeels opgelost en worden bewoners binnenkort geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Dus als je er al een tijdje op zat te wachten, dan kan je binnenkort het allemaal doen in Park de Hoge Heide in Leidsche Rijn. Wij gaan nog even een mooie plaat draaien en dat doen wij met André van Duin. Hij gaat zingen over die echte vriend.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vindt...

Zoek naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

vrijdag genomineerd als bingo-schijf van de week. We draaien Nick Nicolai en Rosie in aankomende vrijdag rond 3:15. Dan maakt Menno Otger weer een nieuwe bingo-schijf bekend. En het allemaal tijdens zijn programma Bingo in de Middag. Het is tijd voor een rustmomentje in dit programma. En dat gaan we doen met Emma Heesters. Alles wordt beter.

0: je niet meer samen is. Dit waren Nick en Simon en jouw lippeltermijnen. Wij gaan ruimte maken voor het regionale nieuws van 5:30. En daarna ben ik bij je terug met Op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie te weg en wat er nog meer gebeurd is in en rondom de stad Utrecht.
1: 55 plus, woon bewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goeiedag. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen nacht twee camera's van de gemeente opgeblazen met explosieven. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigrisdreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de twee kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident op de Mariaplaats in Utrecht. Op tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een andere man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK, dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Ook speelt zijn ploeg Arsenal komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakt in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Ronald Koeman heeft tot 1 juni de tijd om nog aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn. En Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte het de ploeg niet om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. Het weer dan nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het goed af naar een graad of 9. Morgen weer veel zon, het wordt dan 24 of 25 graden.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: En dan nog even de situatie ter weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 9 minuten. H2 Utrecht richting Sertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel 23 minuten. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Reeuwijk en Harmelen 13 minuten vertraging. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Veenendaal en knooppunt Waterberg 15 minuten. En H12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 16 minuten. H12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn ongeveer 9 minuten. En als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Rijnsweerd naar de 28 richting Amersfoort en Werkendam. Ongeveer 43 minuten vertraging. Het allemaal door een auto die daar in de brand staat. Dus pas op als je die kant op gaat. En eventueel kan je dus omrijden. Maar in ieder geval kom je in een hele lange file terecht. Tot zover de fileinformatie.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

En het draait alleen nog maar om jou. Bij warm weer kan de waterdruk in Utrecht tijdelijk lager worden. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens. Op hete dagen gebruiken veel mensen tegelijk water, waardoor de maximale capaciteit soms wordt bereikt. En volgens de gemeente dreigt er rond 2030 een tekort aan drinkwater. Dit tot allemaal door de bevolkingsgroei en de toenemende droogte. Daarom wordt er gewerkt aan nieuwe drinkwaterbronnen en waterbesparing. Zo stimuleert de gemeente het gebruik van regentonnen, groen in tuinen en het hergebruik van regenwater bij speelplaatsen en nieuwbouwprojecten. Nou ja, ik ben heel benieuwd rond 2030. En ja, er zal vast hopelijk een oplossing voor komen. Maar ja, voor nu een beetje rustig aan doen met het water in ieder geval. Brandon.

Iedere werkdag rond 17:15 hoor je mijn virtuele plaat, een Engelstaals nummer van een Nederlands artiest, band of groep. Het allemaal hier op Bingo FM tijdens Op Weg Naar Huis. En we rijden met je mee tot aan 18:00 vanavond. Ja, aanstaande vrijdag. Ik moet het nog een vrijdagje zonder Suzanne Lauven doen. Lieve schat, heel veel beterschap toegewenst. En hopelijk ben je er snel weer bovenop. Hier is Wolter Kroes. Het is niet normaal.

Dit was Marianne Weber en Liefde is en tot zover op weg naar huis voor deze woensdagmiddag. Ik wens je een hele fijne en gezellige woensdagavond toe. En morgenmiddag rond de klok van 4, dan meld ik me weer met een nieuwe ronde van op weg naar huis. Kijken we naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Je krijgt mijn favoriete en verdwaalde plaat en Kevin's klassieker. En natuurlijk hou je op de hoogte rondom de situatie op de weg. Ik ga je achterlaten met een plaatje die ik van de week tegenkwam op TikTok. En ik dacht

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: 55PLUS woonbewust. Voldoet uw huidige woonsituatie ook nog in de toekomst? Hebt u kans op voorrang? Zoekt u naar de juiste instanties of naar een nieuwe woning? Wij helpen u gratis. Kijk nu op woonadviseurutrecht.nl. Woonadviseurutrecht.nl.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goeiedag. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen nacht twee camera's van de gemeente opgeblazen met explosieven. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigris-dreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de twee kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident op de Mariaplaats in Utrecht. Op Tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een andere man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK, dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Ook speelt zijn ploeg Arsenal komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakt in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Ronald Koeman heeft tot 1 juni de tijd om nog aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn. En Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte het de ploeg niet om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. Het weer dan nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het goed af naar 1 graad of 9. Morgen weer veel zon, het wordt dan 24 of 25 graden.
1: Bingo non-stop.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
5: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
4: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
4: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag in Utrecht Sociaal hervatten we de serie over ruim 50 jaar FC Utrecht. Eerder hebben we het gehad over de oprichtingen in de jaren 70 en daarna over de jaren 80. Maar weten jullie nog hoe het met onze FC ging in de jaren 90? Vandaag hervatten we dus deze serie samen met Remco, onze eigen sportprofessor. Remco, een hele fijne avond. Fijn dat je er weer bent en fijn dat je ons ook weer wil meenemen in de geschiedenis van onze enige echte voetbalclub FC Utrecht. De jaren 90 dus. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hoe verging het de FC eigenlijk in de jaren 90?
1: Ja, eigenlijk, goedenavond Menno, zijn dat eigenlijk wel de magerste jaren die we gekend hebben.
0: Serieus?
1: Ja, we hebben daar niet zoveel succes gehad en eigenlijk alleen maar een stukje ellende meegemaakt.
0: Echt waar? 10 jaar lang ellende?
1: Nou, nee, niet 10 jaar lang, het grote deel. Nou ja, kijk, het begon natuurlijk al met dat wij maar voor 3.500 tot 5.000 mensen thuis speelden.
0: Ja.
1: In een stadion waar 25.000 man gaan, dus je viel bijna niet op.
0: Nee.
1: Nou, daarna hebben we ook eigenlijk niets meer gewonnen. We hebben geen finales gespeeld. We hebben maar 1 keer Europees voetbal gehaald.
0: Maar wacht even. Je zegt 5.000 man waar er 25.000 in konden. Hoe kwam dat? Dat het publiek niet meer kwam?
1: Nou, met iedereen in die tijd was een beetje voor Ajax. Iedereen liep in een Ajax-shirt. En de Galgenwaard was een beetje leeg. Terwijl het hele gekke. De amateurs. UVV, Elinkwijk, Dons. Dat waren allemaal
0: Holland.
1: De top. Holland. Hè?
0: Ja.
1: Holland inderdaad. Heel goed dat je dat vermeld. Dat was de top van het amateurvoetbal.
0: Ja.
1: Dus daar liepen de talenten.
0: Ja.
1: Maar goed, daar komen we zo nog op terug.
0: Ja, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Want dat vind ik ook wel een bijzonder onderwerp. Maar de mensen kwamen dus niet naar het stadion. Maar was het ook geen attractief voetbal?
1: Nee, ook eigenlijk niet. Want we hebben in die periode 3 keer een seizoen gehad wat we bijna gedegradeerd waren.
0: Ja.
1: Eén zelfs op de laatste speeldag dat we nog ons lijfsbehoud moeten hebben. Dus het was niet best. We hebben maar 1 keer een halve finale gehad. Dat was tegen Volendam thuis. En die verloren we ook nog met 0-1. Dat het Volendam de finale haalde. Degene die toen scoorde, Jurg Smeets, die haalden wij toen naar Utrecht toe. Maar dat werd ook geen succes.
0: Helaas,
1: dus, dat, ja. Dan zie je al een beetje dat het echt een beetje malaise decennia was.
0: Noem nou eens wat namen van jongens die in de tijd in de jaren 90 speelden.
1: Al Plugboer, Marcel van der Net, Edwin de Kruijf, Erik van der Meer, Herman Verrips.
0: En dat zijn toch niet de minste spelers, hè?
1: Nee, ik kom er zo nog op, want heel veel van die jongens die haalden dus Jong Oranje.
0: Ja.
1: En er is zelfs eentje, die haalde zelfs ook nog het Nederlands elftal, Johan de Kok.
0: Ja.
1: Oh, dus
0: ja,
1: daar gaan we het ook nog over hebben. Dus er was talent genoeg. Alleen het liep niet, er was geen geld. Het rommelde bij Utrecht een beetje zoals het nu is. Hè. Wel heel erg goed, maar waar allemaal iconen wegvallen en er zit geen structuur in en iedereen probeert een graantje mee te pikken, weet je wel, van de successen en dat soort dingen. Ja, en dat was, trainers kwamen maar en trainers gingen weg. Voorzitters gingen weg en er kwamen maar, en eigenlijk was er maar 1 stabiel iets. En we hadden natuurlijk in die tijd, hadden we wat nu AZR is.
0: Ja.
1: Dus dat hadden we een beetje, dat was het enige wat we nog hadden bij AMF. Dat was hetgeen wat natuurlijk wel goed deed. Alleen, er was niet genoeg om te meten aan de top. Ja, en we hadden heel veel concurrentie van Ajax, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, gek.
1: Als merchandising.
0: Maar het blijft toch heel erg raar, hè? Want ik zeg net al in mijn intro ook, het is de enige echte voetbalclub, betaald voetbalclub van de provincie Utrecht.
1: Ja.
0: Dat is toch raar, hè? Sommige steden, ik noem even een stad als Rotterdam, die heeft Feyenoord, die heeft Excelsior, die heeft Sparta, die heeft 3 betaald voetbalclubs en wij hebben er 1 en wij krijgen het niet voor elkaar in de jaren 90 om goed mooi voetbal te spelen.
1: Nee, maar dat is een beetje het Utrecht, want we hebben natuurlijk eentje die het probeerde, en dat was een oud Utrecht, dat was Hans van Breukelen, die in 97 de Challenger presenteerde. Dus dat wij de top 4 gingen aanvallen.
0: Ja.
1: Nou, daar werd toen zo raar over gedacht dat iedereen dacht, nou, doe even lekker normaal. Hè, dat doe je al gek genoeg.
0: Ja.
1: En dat is een beetje hoe een Utrecht erin steekt. Wij doen niet aan heldenverering, dus doe gewoon lekker gewoon en normaal. En we zijn ook een provincieclubje.
0: Oké, Remco, we gaan straks door in de jaren 90. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de serie van 50 jaar FC Utrecht. En we zijn aanbeland in de jaren 90. En natuurlijk is weer aangeschoven Remco Neu, want Remco weet alles over FC Utrecht en over het voetbal in onze provincie. Remco, we hebben het net gehad over de magere jaren 90 eigenlijk. Er was niet zo heel erg veel aan. We speelden niet echt attractief voetbal. Er kwamen weinig mensen naar het stadion. Maar ik heb, en je zei het net ook al, ook wel gelezen dat ze een aantal keer echt om lijfsbehoud hebben gevochten.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is zelfs drie keer gebeurd in die periode.
0: Drie keer in 10 jaar.
1: En het begon al in 92. Toen eigenlijk het jaar nadat we Europees haalden. Toen zette eigenlijk een beetje de val in. De spelers kwamen niet meer. Het was niet meer Utrecht wat aantrekkelijk was. En toen hadden we al een wedstrijd tegen NAC. Die hadden we 3 wedstrijden voor het einde. En die moesten wij eigenlijk 1 puntje. Toen had je nog 2 punten voor een gewonnen wedstrijd.
0: Oh, ja, dat was toen de tijd toch. Ja.
1: Moest je toen genoeg hebben. Dus dan hebben we een soort, dan hadden we uitduel bij NAC. En die hebben we nog 0-0 gespeeld. Okay. Waardoor we net lijfsbehoud hadden. Nou, er was al een beetje commentaar
0: op. En lijfsbehoud is dus niet degraderen.
1: Degraderen, ja.
0: Zo erg was het,
1: ja. Dus wij speelden echt onderin. We speelden echt het rechte rijtje. Ja, ja. Terwijl we naar het linker rijtje wilden. Ja. Maar daar kwamen we niet uit.
0: En moesten ook.
1: Moesten ook. Want we hadden best wel goede voetballers. En toen hebben we hem nog zelfs 2 jaar later, toen hadden we zelfs een schandalige salonremise. Dus een verplichte remise die van tevoren afgesproken was.
0: Serieus,
1: tegen Sparta. En het werd 0-0 in de Galgenwaard. Er zit gewoon een leuk verhaal achter. Want Utrecht kwam niet over zijn helft heen. En Sparta kwam niet over haar helft heen. Ja. Dus die bal bleef eigenlijk een beetje in het midden liggen. Maar ja, er was 1 iemand die was niet ingelicht. En dat was meneer Smollerek. Die praatte heel weinig. Heel weinig natuurlijk Nederland.
0: Dat was die Poolse voetballer die van Feyenoord kwam volgens mij.
1: Die mocht invallen, maar niemand had hem goed geïnstrueerd. Dus die begon volop de aanval te spelen. Toen werd hij teruggefloten. Natuurlijk van, dat mag niet, je mag niet scoren.
0: Ja.
1: Maar goed, het publiek had daar na 10 minuten al weet van. En het was een fluitconcert en schande. En,
0: terecht ook natuurlijk, hè. Maar heeft de KNVB dan niet ingegrepen? Want dat soort afspraken mogen toch gewoon niet gemaakt worden?
1: Nee, dat klopt. Maar ja, het gebeurt wel. Ja. Hè? Dat is een beetje goed in elkaar
0: iedereen
1: zit.
0: Ontkend, maar
1: iedereen blij.
0: Ja,
1: was het. Ja. En Sparta had natuurlijk ook zelf daar ook, want Sparta deed ook niet mee voor Europees. Het was ook een beetje zo'n Volendam heen en weer wat daarin zat.
0: Ja,
1: dus Sparta vond het ook wel goed. En de winstpremie pakte de spelers ook nog mee. Ja. Want dan kreeg je nog een puntje voor een gelijkspel. Ja, en toen het laatste kwam natuurlijk Twente. Nou, dat was bevrijdingsdag in 96. Dat we op de allerlaatste speeldag 2-3 wedstrijden daarvoor hadden we nog Hans Visser. Die thuis tegen Go Ahead Eagles. Dan stonden we zo ver onderin. Dat hij moest winnen. En hij scoorde toen nog de 1-0. Waardoor we nog hoop hadden.
0: Ja.
1: Daarna nog een gelijkspel tegen de Graafschap en winst van Vitesse. En de allerlaatste speeldag uit naar Twente. Onze angstkekenen, daar hebben we nog nooit gewonnen.
0: Nee.
1: Dus daar moesten we winnen. Nou, ik ben er zelf mee geweest. De bussen in.
0: Ja.
1: Ik ken het allemaal wel. 50 bussen naar het oude Diekmanstadion.
0: Oh ja.
1: Het uitvak zat in een hoekje. Je zag maar de helft van het veld. Je weet hoe dat was. Toen ging je nog 3-4 ducten onderdoor. Nou, het was ontzettend warm die dag. Dus de luiken stonden open. De stenen vlogen naar binnen. Dus daar begon al de ellende mee. Maar we waren trots en we zaten in het uitvak. Ja, en het onmogelijke gebeurde. We hadden allemaal een doemscenario. We zaten allemaal de FC Wageningen. En dat we daar tegen moesten, dat soort jongen allemaal.
0: Want als we verloren, dan was het echt, eerste divisie geworden.
1: Echt zelfs gelijk spel was niet genoeg geweest.
0: Ja.
1: Dus de winst was het enige wat er moest.
0: Ja.
1: En we wonnen met 1-2.
0: Okay. Ja, dus Luiswoud en mocht in de Eredivisie blijven. Hè. FC is trouwens een van de weinige clubs die nog nooit gedegradeerd is.
1: Wij zijn de enige club buiten de top 3 die nog nooit gedegradeerd zijn. Wij vanaf 1970, en dat reken ik even DOS nog niet mee, maar dat komt zo. Vanaf 1970 heeft Utrecht altijd op het hoogste niveau gespeeld. En daarvoor, met de oprichting van betaalde voetbal, 1954 of 56, ligt eraan wanneer je kijkt of het de oprichting van semi-betaalde of hoofdklasse, is Utrecht is DOS ook nog nooit gedegradeerd.
0: Kijk.
1: Overigens heeft DOS ook 3 keer tegen degradatie gevolgd.
0: Oké, maar dat is dat vergeten we. We gaan even naar de muziek. Did you come to party?

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht. 50 jaar FC Utrecht. We maken een serie. We zijn begonnen in de jaren 70. Daarna naar de jaren 80. En nu zijn we aanbeland in de jaren 90. Remco Neu is weer aangeschoven, onze eigen sportprofessor. En we hebben het al gehad over de magere jaren die FC kende. Tussen 1990 en 2000. We hebben ook een aantal keer voor lijfsbehoud gevochten. Maar in die 10 jaar, je zei het net zelf ook al, was het eigenlijk een beetje een komen en gaan van trainers ook, hè?
1: Ja.
0: Hoe kwam dat? Was het, het gaat niet, hup, trainer eruit? Of?
1: Exact. Als het, de voorzitters en het publiek wilden natuurlijk weer, want dus je wilde altijd eigenlijk wel meedoen voor Europees voetbal. 91 was het laatst wat je toen gehad had. En dan ga je een beetje paniek doen. Maar ja, als je ziet wat trainers die we gehad hebben, dat waren toch wel mensen waar u tegen zegt.
0: Ja, want
1: Leo van Veen hadden we natuurlijk. En we begonnen eigenlijk met Casey Lofveld in die beginjaren. Toen kregen we Afavier, daar haalden we Europees voetbal mee.
0: Ja.
1: Toen kwam Hans Ooft.
0: Koning Ab.
1: Koning Ab, heel goed. Fantastisch. Koning Ab. Maar ja, die schoot na dat seizoen ook al snel van zijn troon af.
0: Okay.
1: Dus toen kregen we Leo. Nou, dat was natuurlijk onze eigen huistuin- en keukenvoetballer. Die heel goed trainen.
0: Mister FC Utrecht, laten we wel wezen.
1: Dus, maar ja, die redden het ook niet. Die haalden zijn neefje Raymond Graanlos nog naar Utrecht toe. Daar ga ik zo nog een leuk verhaal over vertellen.
0: Okay.
1: Toen hadden we Simon Kistermaker. Hadden we ook nog de kist.
0: Ja, de kist. Ja, ja, ja. En het
1: die was zeer exact. Ja. Alleen dat kwam niet, dat effect.
0: Nee.
1: En die ging al snel weg. Maar die was, dat is denk ik nog wel iets, de meest populaire trainer geweest die Utrecht ooit gehad heeft.
0: Ja, geloof ik ook. Nog altijd, hè.
1: Hij leeft niet meer. Nee, hij is overleden. Maar hij ging staan. En dan was het Simon Kistermaker. En dan stond hij op. En dan had het publiek. En dan kreeg hij een impuls. En alleen dat had het publiek kreeg een impuls. Maar die spelersgroep niet. Dus die moest ook weg. Ja, en toen hadden we eigenlijk wel iemand waar iedereen had verwacht dat Utrecht daar de omkeer mee zou komen. Dat was Ronald Spelbos.
0: Ja, oh ja.
1: En in 1996 had Nederland nog een EK gespeeld met Rob Wietsje en met Gerald Vandenburg.
0: Ja.
1: En hij haalde die twee in 97 toen, 96 aan het begin al, naar de Galgenwaard toe. Dus de verwachtingen waren ontzettend hoog.
0: Ja.
1: Nou, de challenger van Hans van Breukelen toen.
0: Ja.
1: Daar ging hij een elftal omheen. Maar wat deed hij? In plaats dat hij een elftal ging bouwen om Rob Wietsje en op Gerald Vandenburg, ging hij een elftal bouwen om Michael Mols. Een beetje onbekende spits in die tijd toen nog.
0: Maar wel een goede spits, hè?
1: Een goede spits. Ja, maar ja, het resulteerde wel dat na een jaar Wietsje weg was en na een half jaar al Vandenburg. Dus het was geen elftal. Dus ook dat ging niet. En ook Ronald Spelbos ging eruit.
0: Ja.
1: Ja, en toen daarna kwamen Mark Wotten en Frans Adelaar. Ja, en dan komen we eigenlijk al in de vierde decennia van Utrecht. Dus het is echt een komen en gaan geweest van trainers.
0: Het is echt ongelooflijk. Maar was het dan ook niet zo? Ja, weet je, ik denk dan altijd, Als het slecht gaat, je moet ook iemand een behoorlijke periode een kans geven om een elftal op te bouwen, om wat neer te zetten en vervolgens resultaten te halen. Maar ja, iemand om na een half seizoen eruit te sodemieteren, om het maar eens ordinair te zeggen,
1: klopt.
0: Ik weet niet wat voor gedachten zit daar dan achter.
1: Nou ja, weet je, het enige wat er was, men wilde gewoon resultaat. Men verlangde weer terug gewoon naar 91, toen hadden we Europees voetbal. Real Madrid was toen onder andere de tegenstander in de jaren 80, dat we eigenlijk bijna de eerste 4-5 jaar ook 4 keer Europees speelden. Dat hadden we natuurlijk ook. We hadden beker, hadden we natuurlijk 2 finales gehad. En ja,

0: doet nu niks. Er was niks. Men hunkerde gewoon naar iets. En we zagen in Amsterdam dat daar heel veel succes was. Een Champions League en een UEFA Cup. Ja. Ja, dat wilden wij ook. Maar ja.
1: Zo snel mogelijk resultaat. En exact. Als het niet lukt, hup, trainer eruit. En de volgende trainer erin. Zoals het eigenlijk in de jaren 80, in de jaren 90 moet ik zeggen. Bij de FC Remco. We gaan weer even naar de muziek.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen nacht 2 camera's van de gemeente opgeblazen met explosieven. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigrisdreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de 2 kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident op de Mariaplaats in Utrecht. Op tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een andere man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK, dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Ook speelt zijn ploeg Arsenal komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakt in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Ronald Koeman heeft tot 1 juni de tijd om nog aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn. En Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte het de ploeg niet om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. Het weer dan nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het goed af naar 1 graad of 9. Morgen weer veel zon, het wordt dan 24 of 25 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over FC Utrecht in de jaren 90. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. 56 jaar FC Utrecht, moet ik zeggen. We hebben het over de magere jaren 90 gehad. We hebben het over eigenlijk het lijfsbehoud vechten gehad. We hebben het over het komen en gaan van trainers gehad. Maar we moeten niet vergeten dat in die jaren er ook nog een aantal FC-spelers zijn geweest die gewoon interlands hebben gespeeld, hè?
1: Ja.
0: En was het ook niet zo dat er ook nog wat wedstrijden van het Nederlands elftal hier in de Galgenhaven werden gespeeld?
1: Wat er qua FC Utrecht, qua club en successen minder was, is het de beste periode geweest waarin de KNVB Utrecht heel veel interlands gaf.
0: Ja.
1: Want zowel in 3 jaar tijd zijn eigenlijk 4 A-interlands gespeeld, waaronder 1 een hele mooie. We hebben de eerste hebben gehad tegen Wales. Toen 2 van San Marino en Turkije, dat waren kwalificatietoernooien. En nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Schotland, waar Ruud Gullit zijn allerlaatste wedstrijd speelde en niet meeging naar het WK onder andere.
0: Gehad. Ja.
1: En in 95 hadden we ook nog 1 wedstrijd. Dat was 40 jaar betaald voetbal. Dat was tegen Frankrijk. En toen speelde Eric Cantona zijn laatste wedstrijd.
0: Dus ze zijn ook maar historisch. Dat zijn nog eens even spelers.
1: Inderdaad. Ja. Dus we hebben 5 interlands gehad. Die A-interlands, waar echt wel waar je u tegen kon zeggen. En ook wel volk kwam.
0: En hoe kwam het dat de KNVB ineens de Galgenwaard als plek en niet de Kuip?
1: Het lag centraal. Lag centraal en het was makkelijk. En in die tijd was het ook nog niet zo dat je voor 50.000 man een kaartje moest hebben. Maar dat een beetje het Utrechtstadion was 25.000 man.
0: Ja.
1: Dat was prima. En dat zat dan ook wel vol. Niet alles, want die kwalificatie tegen San Marino, die werd verboden Turkije werd verboden in Rotterdam. Dat mocht niet. Dan moest men uitwijken en ging men naar Utrecht.
0: Ja.
1: En een maand later had je meteen San Marino. Die hebben we ook maar gespeeld. Dus weet je, het was wel.
0: Het viel dus wel eigenlijk. Het viel wel. Utrecht.
1: En het feit is alleen al dat daar in één keer eromheen heel veel van Jong Oranje ook gespeeld zijn. Engeland, Portugal, Finland, Zweden. We hebben zelfs het Olympisch kwalificatietoernooi gehad tegen Australië. Toen konden we naar het WK. Het Olympische Spelen in Barcelona. En toen moesten we die wedstrijd winnen tegen Australië. In de Galgenwaard.
0: Ja.
1: Helaas verloren we die. Anders hadden we ook nog op de Olympische Spelen geweest.
0: Hadden we dat ook nog achter de Galgenwaard kunnen zetten.
1: En
0: er
1: deden heel veel internationals van FC Utrecht mee. Maar onder andere Vierklauw, hè. Vind je die Vierklauw?
0: Ja, ik wou net zeggen, volgens mij in die tijd waren er ook een paar FC Utrecht spelers die in Nederland zelf tot terecht kwamen, toch? Ferdy Vierklauw.
1: Jan Willem van Ede hebben we nog gehad.
0: Oh, natuurlijk. Ja,
1: we hebben Verhips gehad.
0: Ja,
1: Gerrit Plomp gehad.
0: Ja.
1: Heb ik ook zo'n mooi verhaal over nog trouwens. Dus die hebben we gehad. We hebben Erik van der Meer, we hebben Edwin de Cruijff. Het zijn er genoeg waarvan je zegt, nou, daar ging ik voor naar het stadion. Dat deden we ook wel.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook nog Gerrit Plomp, dat vind ik helemaal triest. Dat was onze verdediger. En in 86 speelde Nederland uit bij Italië een vriendschappelijk interland.
0: Ja.
1: En hij zou spelen.
0: Ja.
1: Namens FC Utrecht. Die jongen die stond al in de kleedkamer, had de warming-up gedaan en het fluitsignaal zou beginnen. En er komt een hoos. Echt noodweer. En het hele veld ligt blank. En die scheids stapt naar buiten en die fluit die wedstrijd af.
0: Och.
1: Moet maar opgeroepen.
0: Och.
1: Dus die jongen die heeft in zijn oranje shirt gestaan.
0: Och.
1: En die kon weviteren. Maar hij heeft hem nooit gekregen, die interland.
0: Oh, wat sneu zeg. Ja, dat vind ik wel echt heel erg sneu.
1: Ja, dat vond ik ook. En het is, maar dat soort dingen gebeuren. Maar dat heeft de pech was in die tijd een beetje. Geen succesjaren.
0: Ja.
1: Hoort dit een beetje bij natuurlijk.
0: Maar dat is dan wel inderdaad het positieve dingetje wat we daaraan kunnen geven in die magere jaren van de FC. We gaan weer even naar de muziek, maar straks nog veel meer over FC Utrecht in de jaren 90.

0: luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het in de serie 50 jaar FC Utrecht over de jaren 90 van onze eigen betaald voetbalclub FC Utrecht. We hebben al een heleboel dingen besproken met Remco, want Remco is weer aangeschoven, want hij weet alles over FC Utrecht. Helemaal in het begin tipte je het even aan. Ik denk, ik wil het er toch eventjes over hebben. Want volgens mij in die tijd zijn er wel twee hele grote clubs even langs geweest hier bij de FC. Hè?
1: Ja, en zelfs één club twee keer, Barcelona.
0: Ja.
1: Die is twee keer in de gal gewaard geweest. Maar Real was natuurlijk de eerste. Wij haalden
0: met Real Madrid,
1: Voor mij is er maar één Real en dat is Real Madrid.
0: Ja, ja.
1: Maar ik snap het. Wij haalden met Afavier in 91 haalden we Europees voetbal. Toen nog UEFA Cup, wat nu de Europa League is.
0: Ja. Dat had hij maar wel even goed gedaan. Hè?
1: Even goed gedaan. Ja. Laatst speelde daar bij NEC. Gewoon lekker winnen. En het ticket zat erin. En wij begonnen met een uitwedstrijd naar Sturm Graz. Thuis pakten we ze ook nog even. Smollerek, die speelde fantastisch.
0: Ja.
1: Dat was toen, dat is onze held. Nog steeds eigenlijk.
0: Nog altijd. Ja, Smolly.
1: Smolly mogen we zeggen. Dus dat is lekker.
0: Ja, jij wel.
1: En de tweede ronde kwam even Real Madrid uit de koker.
0: Ja.
1: Nou, dat was natuurlijk Utrecht in paniek. En alle voorverkoopadressen helemaal in paniek.
0: Vanuit dat is toch een fantastisch affiche, zeg. Dat is toch helemaal geweldig. FC Utrecht tegen Real Madrid. Hoe mooi we het hebben.
1: En het gekke was, als je even terugkijkt naar Madrid. Die hebben in de jaren 80, in de beginjaren 80, geen successen gehad. Alleen in 85, 86 wonnen ze de UEFA Cup, de Europa League.
0: Ja, maar dat Europa Cup 1 was dat, hè?
1: Nee, dat was de Europa Cup 3 eigenlijk, UEFA Cup.
0: Okay, ja.
1: En dat was eigenlijk min voor Real. Want die moesten eigenlijk aan de Europa Cup 1. Met landstitel.
0: Ja, zeker.
1: Sociedad pakte toen die titel. Barcelona had een paar keer de titel.
0: Ja.
1: Dus zij had een beetje mis. Ze had een beetje hetzelfde bij Utrecht.
0: Ja,
1: maar ja, pakte wel twee Europa Cups.
0: Ja.
1: En in 88, 89, toen had je het feit ook met de eerste keer 88 PSV won. In de halve finale won men toen van Real Madrid, van Leo Beenhakker.
0: Ja.
1: En toen waren ze eindelijk weer terug. Alleen ja, toen ging Beenhakker eruit, omdat die verloor in die halve finale. Toen hadden we weer een paar jaar niks. Maar toen in 91, toen zag je in één keer het elftal, om erop te noemen. Wie we hadden? Michel, Butragueño, wie kent hem niet?
0: Ja.
1: Sanchez van Mexico.
0: Ja.
1: Dus dat waren allemaal grote...
0: Het waren superspelers allemaal, hè? Dat waren de Messi's van tegenwoordig.
1: Ja, die kwamen allemaal een beetje op.
0: Ja.
1: Dus er stond een elftal met een ensemble. Daar zeg je u tegen. Dat was de rode loper werd uitgelegd. Iedereen knikte en knielde.
0: En hoe ging die wedstrijd?
1: Dat was natuurlijk fantastisch, want alle sigarenverkoop, toen kon je nog je kaartje bij een sigarenboer kopen.
0: Ja, Ben Nos kan ik me herinneren.
1: Heel goed.
0: Straatweg,
1: daar stond het dranghek in. Want de supporters die stonden al vroeg in de rij.
0: Die
1: en je
0: wilde,
1: kon onbeperkt kaartjes kopen.
0: Ja.
1: Ikzelf zal ik eerlijk zeggen, had ook 10 kaartjes.
0: Echt waar?
1: Voor mijn vrienden en mijn dingen. Ja. Dus ik had al een deal gesloten met iemand.
0: Ja.
1: En toen kwam het daar. En toen was het publiek. Was alles geweest. En Smollerek die kwam de 1-0 in de gal gewaard. Real kwam achter.
0: Ja,
1: dat kon toch niet, man. Dat was onbegrijpelijk. Dus het was zelfs zo dat het publiek helemaal uit zijn plaat ging. Dat afloop de president zei, dat publiek wil ik kopen. Dat neem ik mee naar Bernabeu. Nou, dat was toch geweldig als je dat kan krijgen.
0: Hé, wat was de einduitslag?
1: Er wel 1-3 voor.
0: Ja,
1: voor
0: dat is jammer.
1: En uitverloren met 1-0, maar het was goed zo.
0: Ja, maar dat was Real Madrid.
1: En
0: wie hebben we nog meer mogen ontvangen?
1: We hebben Barça gehad. Barça, Barcelona twee keer.
0: De andere grote Spaanse club.
1: Ja, in de voorbereiding hebben we keer 2-2 en 3-3 tegenspeeld tegen het grote Barça.
0: Ja.
1: Want in 92 hadden ze de Europa Cup gewonnen. En in 94 en in 95 speelden we er tegen. Onder andere ook met Hadji, onder andere die erbij zat, en Figo. En wij hebben daar...
0: Speelde die in de tijd?
1: Koeman ook.
0: Ja,
1: nog. En Raymond Grano scoorde toen twee keer, de onbekende, het neefje van Leo, waar ik het over tegen zei.
0: Ja.
1: Dus daar hebben we wel wat neergezet. Dat heeft heel erg indruk gemaakt.
0: Die kunnen we toch wel eventjes bijschrijven. 1-0 voorgestaan tegen Real Madrid en twee keer gelijk...
1: 3-1 voorgestaan.
0: Ja, precies.
1: 3-3.
0: En twee keer gelijk tegen Barcelona. Dat zijn hele mooie dingen. Ja. We gaan weer even naar de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal en vandaag hebben we het over de jaren 90 van de FC Utrecht. Allemaal in het kader van de serie ruim 50 jaar FC Utrecht. Natuurlijk gaan we binnenkort ook de serie maken over de zero's, zullen we zeggen. De jaren 0 tot en met 10. Maar nu hebben we het nog eventjes over de jaren 90. Remco Neu is aangeschoven en we hebben al heel erg veel dingen besproken. Het ging allemaal een beetje minder in de jaren 90. Er gingen heel veel trainers erin en heel veel trainers eruit, maar we hebben ook een paar mooie dingen neergezet tegen Real Madrid, onder andere en tegen Barcelona. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vind, Remco, is dat er op een gegeven moment een trainer kwam en die ging allemaal Utrechtse amateurs halen. Hè?
1: Ja, dat is nog steeds. Ik heb er zelf ook onder mogen trainen bij Hercules.
0: Okay.
1: Meneer Kees Lofveld, zeg ik altijd met respect. Echt een fantastische gentleman, echt waar. Het was een man, die snapte allemaal hoe het werkte. Ja. En die kent natuurlijk het hele amateurvoetbal, het 12 jaar bij Edinkwijk gezeten, 4 keer de zondagtitel gewonnen. En die werd door Utrecht aangesteld om meer talenten uit de regio te halen. Want in die tijd, nou, we hadden het al over Holland, onder UVV die we hadden. Dat waren natuurlijk wel ploegen die gewoon in de, toen de hoofdklasse was, het hoogste amateurniveau meededen.
0: Ja.
1: Heel veel Nederlands zelfde amateurs.
0: Want dat is even, want je zegt het even, dat is wel hier in de regio. We hebben heel veel clubs die gewoon, ik weet niet eens of het nog altijd hoofdklasse heet, maar in ieder geval in de bovenste regio van de amateurs spelen.
1: Ja, klopt. Ja. Dat hebben we nog steeds. Hercules onder andere. Ja. We hebben maar hier ook Spakenburg, GVV, allemaal dat soort dingen. Dovo. Dus in de regio zit ontzettend veel talent.
0: Ja, en toen dat
1: en,
0: ook.
1: Toen helemaal. En die jongens speelden ook allemaal in de zaal. Waren ook international. Hè, bij All In Stars dat we toen hadden. Die wonnen de Benelux Cup. Onder
0: zeker.
1: Andere. Dus dat mocht je toen nog samen doen. Dus er waren heel veel successen in die amateurwereld. En Lofveld die zag dat. En die haalde onder andere de twee zonen. En dan heb je het al, dan moet je onder de grote druk voor Gert van Hanegem.
0: Ja, zoon van de grote Wim. Jazeker. Ja, een van mijn helden.
1: John van der Linden. Nou, de zoon van Tony van der Linden.
0: Tony van der Linden.
1: Dat was er alleen, maar ook Mustafa Talla. Eentjen Kelders. Henny Letting, nou, amateur international.
0: Speelden die niet allemaal bij Holland in de tijd?
1: Allemaal Holland. Edinkwijk, Pascal de Bruin, die kwam van Edinkwijk naar Holland toe.
0: Ja.
1: En nou, dat die haalde Kees Lofveld allemaal. Die probeerde om daar een mooi elftal van te maken.
0: Ja.
1: Nou, en dat waren natuurlijk schoffies. Hè? Dat waren niet
0: Utrechtse schoffies.
1: Als je dan zegt, jij moet daar spelen, dan zijn ze dus niet oké. Maar dan zeiden ze, waarom?
0: Ja.
1: Of als zij zeggen, we gaan nu 4-4-2 spelen, dan zeg ik, nou, dat gaan we niet doen, zeiden ze dan.
0: Oh,
1: dus dat was een beetje tegengas. En daar kon hij heel goed mee omgaan.
0: Ja.
1: En dat ging in het begin goed. Alleen daarna gingen de resultaten een beetje uit. Maar de jongen moest ook wennen aan het niveau.
0: Ja.
1: Alleen toen werd Kees Lofveld ontslagen. En zijn eerste wedstrijd was trouwens 2-0 winst op Feyenoord. Dus was Hosanna.
0: Okay.
1: Alleen aan het einde, toen ging het een beetje minder. Maar hij heeft nooit in een degradatieplek gestaan. Dus dat viel ook wel mee. Alleen mensen wilden te veel snel succes
0: hebben. Maar hoe kan dat nou zo? Want ik begrijp dat nooit zo goed. Hè? Weet je, die jongens die spelen hartstikke goed bij de amateurs allemaal. Winnen alles wat er te winnen is. Komen dan bij een betaald voetbalclub. Komen allemaal bij elkaar. Allemaal grote jongens, grote sterren zullen we maar zeggen. En dan lukt het toch niet. Wat is dat toch?
1: Nou ja, kijk, maar ik vergeet niet, bij de amateurs train je 3 keer in de week, s'avonds.
0: Ja.
1: En dan train je 1,5 uur.
0: Ja.
1: Dus omgerekend even 4,5 uur wat je dan traint.
0: En heb je er een baan naast.
1: En heb je
0: er
1: een baan overdag bij.
0: Ja.
1: En de profs, die trainen 2 keer op een dag, overdag.
0: Ja.
1: S'avonds hebben ze rust. Dus dan train je, heb je woensdag vrij, dus maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Keer 2 is 8 keer. En dat train je vaak 1, 2, 3 uur. Het ligt er allemaal zo weer op. Maar dan train je dus 4 uur op een dag.
0: Ja.
1: Dus 8 uur, wat je dan wat je daarin hebt. Dus die trainen veel meer. De intensiteit is hoger. Dus je speelt met veel betere voetballers. Nou ja, en dan snap je natuurlijk dat het resultaat dan ook, dat ze moeten aanpassen. Dat het resultaat iets uitblijven.
0: Ja.
1: En daarvan het bewijs is dat toen Lofveld ontslagen was, een halfjaartje afkwam en met diezelfde groep en met de spelers die Lofveld gehaald heeft, haalt hij dus Europees voetbal.
0: Ja, dus het kan dus wel.
1: Alleen inderdaad. Geduld.
0: Ja, dat is altijd. Ik zei het al in het begin. Je moet een trainer ook de kans geven om een elftal op te bouwen. Remco, we kunnen nog veel meer vertellen over FC Utrecht in de jaren 90, maar er komt echt een eind aan. We gaan het de volgende keer hebben over de zero's. Dank je wel weer. Tot zover. Tot de volgende keer. Tot zover Utrecht Sociaal voor vanavond. Dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Als je de uitzending nog een keer wil beluisteren, klik dan eventjes op uitzending gemist via de site van Bingo FM. Bye bye.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen nacht twee camera's van de gemeente opgeblazen met explosieven. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigris-dreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de twee kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident op de Mariaplaats in Utrecht. Op tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een andere man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK, dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Ook speelt zijn ploeg Arsenal komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakt in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Ronald Koeman heeft tot 1 juni de tijd om nog aanpassingen te doen aan zijn lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn. En Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte het de ploeg niet om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. Het weer dan nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het goed af naar een graad of 9. Morgen weer veel zon, het wordt dan 24 of 25 graden.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goeiedag. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn afgelopen nacht twee camera's van de gemeente opgeblazen met explosieven. De politie onderzoekt de vernieling aan de Tigrisdreef. Rond 1:15 was in de omgeving een harde knal te horen. De politie trof de twee kapotte camera's aan. De daders waren al gevlogen. De politie doet onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden. Ook camerabeelden zijn welkom. De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij een steekincident op de Mariaplaats in Utrecht. Op tweede Pinksterdag stak hij op klaarlichte dag een andere man neer. Daarna ging hij er vandoor. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis om zich te laten behandelen. De verdachte werd later op een treinstation in Amsterdam vastgelegd door een beveiligingscamera. Wie weet waar hij is of informatie heeft over het incident kan zich melden. Een foto van de verdachte staat op onze site. Voetballers Quinten en Jurriën Timber zijn door bondscoach Ronald Koeman allebei geselecteerd voor het WK, dat volgende maand wordt gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Utrechtse tweelingbroers reizen voor het eerst samen af naar een mondiaal eindtoernooi. Middenvelder Quinten Timber trainde de afgelopen dagen al met 5 andere spelers van Oranje in Zeist. Verdediger Jurriën Timber sluit later aan. Hij heeft nog last van een liesblessure. Ook speelt zijn ploeg Arsenal komende zaterdag de finale van de Champions League. Voor Quinten wordt het zijn allereerste eindtoernooi met Oranje. Jurriën maakt in 2022 al deel uit van de Oranje selectie bij het WK. Ronald Koeman heeft tot 1 juni de tijd om nog aanpassingen te doen aan

0: een lijst. Op die dag moet de selectie definitief zijn. En Rick Kruis stopt als trainer van FC Volendam. De 41-jarige Utrechter stond 2 jaar aan het roer bij de Volendammers. In zijn eerste seizoen werd hij kampioen in de eerste divisie, waardoor de ploeg promoveerde. Dit seizoen lukte het de ploeg niet om zich te handhaven in de eredivisie. In de play-offs verloor Volendam met penalties van Willem II. Kruis zegt een schitterende tijd te hebben gehad. Wat hij nu gaat doen is nog niet duidelijk. Het weer dan nog, het blijft droog. Vanavond en vannacht koelt het goed af naar een graad of 9. Morgen weer veel zon, het wordt dan 24 of 25 graden.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Door Alwegens met het NOS-journaal.
2: De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
3: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
2: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
4: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
2: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: TikTok, TikTok.
1: En gop, waar blijf je nou?
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Roxanne Driel, ik kan niet zonder jou. Goedenavond, het is woensdagavond, je luistert weer naar Ben met Lawrence. Ik mag je weer begeleiden, je bedje in, ik ben er tot middernacht. Dit is Sophia Masson. Hoe ben

0: Avanti, dansen met z'n twee hoorde je. Zo dadelijk krijg je op Bingo FM een fout moment. Nou, Jeffrey Ezen, zijn we uitgepraat.
1: Ik voel diep van binnen dat jij wil beginnen over iets wat jou echt raakt.

helemaal Hollands als de zon schijnt. En zo dadelijk krijgen van mij je Henny Thijssen met Blijf bij mij. Ook nog een drone check onderweg hier op Bingo FM op deze woensdagavond. En @LorisNiculaas op Insta, volg me. En dit is Clouseau met Pas.

0: Bente met Mo, als geen ander hoor je. En dit is de Droomcheck van vanavond. Rob Kai, samen is niet alleen.
1: Niemand kan jou raken, omdat je stevig staat. Kun jij de wereld dragen? Je lacht het leven

René Schuurmans, Das Lekkerman hoorde je. 105.7, 107.7 FM, dat zijn onze twee etenfrequenties. En via bingofm.nl en onze app kun je ons gewoon lekker en maximaal optimaal luisteren, beluisteren. Gaan wij zo dadelijk naar Paul Sina met Sexy. Ook nog onderweg onze vriend uit Tiel, Frans Duits met Lieveling. Nadat wij in het Friesland zijn geweest met Maris.

Frans Duits met Lieveling, denk toch wel een van zijn bekende, hè? Zeker. Peter Wiedewijn nu met Die Tijd van Vroeger. Ook weer zijn echte Bingo FM-klassieker. Nou, voor hier, die zit goed hoor, voor ieder wat wil.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie.